maus. Push niet spit niet mais. Spoonlijs, spoonlijs. Zo ga, vetie bounce. Jaks brave, normaas. Tijdens alle tijden naast. Zien dansen, zien madames.